pardunk. Eigenlijk kwetsen we de behoefte van de muziek als na. Bos en de elftelie hadden we internationaal als kunnen worden in een euro smulhum. Huist kleine, toen we in een groep had kunnen, boller